more import, tev irdet, freedom, Ostachon, Erdi Hitler, Erdi Hilias, Omat en.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed Arna G.
2: Be on face the cold tea amrib, Holly Dalloon at RTE Radio on the Gelderta, Agus Clushiship no real tomorrow at a glor on Boher Ganashville. Mos Shankyo, Kilnui, Olus we Harmari Kyol, Agus Bloodini Olish we Nahoranlich Ahantas the Gold Tea Tawet, Shaw on Clorgucha.
3: Is Misha Mike Denver, Aisht, the Johnny Cage, RTE Radio na Gelderta.
2: Ja, ben er al te zien, agus tillen aan de kus. Lekker zal er de glor om Borg en Asheville. Sinds kan heel tieren lamse Joe, Gully Dalloon, is er een nice heenig.